zit aan, die legt nou uit een harlijntje dan mij. Hallo, hallo, hallo. Ah, someday you'll be sorry, you're feeling it wrong. It'll be too late.